0: Govast.
1: Curte, të odërsum. Gjermucion në gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta kacuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, koser top.
2: Inç vorban ajn që? Uzum e shët kjenk. Dimir Mogo, stacir minçev 1 milion dram angravark jev darcu kjan ki bare pohumnere Hasaneli. 012-707-707. Mogovken վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840